0: Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
1: De 2e beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is Isidor. Zo! Door de knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. En inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Drie uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: van 4 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dat was De Zon van Marco Kimsen. Een heerlijke zomerse track uit 2019. Van harte welkom bij Gezellig Hollands hier op 1 Vallei. Een warm welkom aan iedereen die meeluistert in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook verder buiten. De komende dagen gaat de temperatuur naar ver boven de 30 graden. Daarom staat deze uitzending helemaal in het teken van de zon. Alle nummers van vandaag hebben de zon in de titel. En tussendoor hoor je leuke zonweetjes. Het eerste feitje. De zon is geen planeet, maar een ster. En wel een gele dwergster. En het middelpunt van ons zonnestelsel. En wist je dat de zon maar liefst 99,8% van alle massa in ons zonnestelsel bevat? Tijd voor muziek. Hier is Maarten Hoogkamer met Als de zon even schijnt.

0: Dankjewel voor de zon van Skik. Nog een zonfeitje. De zon is enorm groot. De diameter is ongeveer 1,39 miljoen kilometer. En er past de zon 1,3 miljoen aardes in.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: We gaan verder terug in de tijd, naar 1943. Hier is Jan de Vries met O Zon, O Zonnetje.

Goedemorgen, zonneschijn, deel 2 van de Wannabes. Een vrolijke meezinger uit 2023. Tijd voor een nieuwe zonweetje. In de kern van de zon is het ongeveer 15 miljoen graden Celsius. Aan de oppervlak is dat nog altijd zo'n 5500 graden. En de enorme hitte ontstaat door druk en zwaartekracht, waardoor gigantisch veel energie vrijkomt. En we blijven nog even in dat warme gevoel.

0: Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik, een echte Nederlandse klassieker uit 1998. Hoewel het nummer destijds geen grote hit was, groeide het uit tot een van de meest geliefde Nederlandstalige liedjes ooit. En dan is het tijd voor een nieuw zonfeitje. De zon maakt haar energie via kernfusie. In het binnenste van de zon smelt de waterstofatomen samen tot helium. En daarbij komt een enorme hoeveelheid energie vrij in de vorm van licht en warmte. Elke seconde wordt zo'n enorme hoeveelheid materie omgezet, waardoor de zon eigenlijk één grote natuurlijke energiecentrale is. Zonder dit proces zou er op aarde simpelweg geen leven mogelijk zijn.
1: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
0: En we gaan nu even naar een stukje puur Nederlands erfgoed. Toon Hermans. Warmer dan de zon is een prachtig intiem liedje uit de jaren 70, waarin liefde en tederheid centraal staan. Precies zoals alleen Toon dat kon brengen. Hier is Toon Hermans met Warmer dan de zon.

Het is zomer. En op de hoge hemelwagen van blauw, blauw, blauw, Hare Majesteit de zon, in een stralend kleed van oranje en goud. En jij en ik, hier beneden in het gras, warmer dan de zon, raak je me aan.

0: duister dan het licht zijn je handen. De stilte van je glimlach is muziek. Je ogen zijn twee blauwe meren om lekker in te verdrinken vandaag. Op deze zondag in de zomer. Ik drink je gezicht zoals een kind limonade drinkt. Limonade, parasol, zomer, witte tuinmeubelen, gras, mousseline, je sandalen, je blauwe lint in je haar, je stem. Warmer dan de zon raakt ze me aan. En zachter dan het licht zijn je handen. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Ik weet dat alles verandert, maar jij moet blijven, jij moet blijven. Nu is het zomer, maar ook als het herfst wordt, wil ik bij je zijn. Zoals het blad zich vastklemt aan de boom van oktober. Zo hou ik me vast aan jou. Alles verandert, ik weet het. Maar jij moet blijven zoals je bent. Warmer dan de zon. Raak je me aan.
1: Dit is Gezellig Holland.

0: Dat was de zon in mijn leven van Vincent. Zonfeitje nummer 5. De zon staat gemiddeld op 150 miljoen kilometer van de aarde. En toch bereikt het zonlicht ons al in ongeveer 8 minuten. We zien de zon dus eigenlijk altijd zoals die 8 minuten geleden was.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan weer terug naar het begin van de jaren 70. Marty, artiestennaam van Rini Schreienberg, bracht al jong door als trompetist en groeide uit tot een bekende naam in de Nederlandse muziekwereld. In 1971 bracht hij een vrolijke single uit, een echte zonplaat die je meeneemt naar warme zuidelijke sferen, alsof je zelf door de straten van Lissabon wandelt in het zonlicht. Hier is Marty met Lissabon in de zon.

0: Ja, dat was hij weer. André van Duin met Als de zon schijnt. Een heerlijke Nederlandse klassieker uit de jaren 80. En die mag natuurlijk niet ontbreken op het moment dat we het over de zon hebben. Zonfeitje nummer 6. Zonder de zon geen leven op aarde. De zon is namelijk de belangrijkste energiebron voor alles wat leeft. Planten gebruiken zonlicht om voedingsstoffen te maken en dat vormt de basis van onze hele voedselketen. En natuurlijk bepaalt de zon ook ons klimaat, het weer en de temperatuur. Kortom, zonder zon wordt het hier al heel koud en levenloos.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en nu de zon eens van een andere kant. Hier is Willem den Brabander met Als de zon.

Ja, dat was René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Deze plaat kennen we natuurlijk al langer, maar kreeg in 2012 opnieuw een frisse uitvoering met een vernieuwd arrangement. En dan het laatste zonweetje. De zon heeft een levenscyclus. De zon is ongeveer 4,6 miljard jaar oud en zit grofweg halverwege haar bestaan als gewone hoofdbreekster, de witte dwerg. Wetenschappers verwachten dat ze na ongeveer 5 miljard jaar een rode reus wordt en uiteindelijk eindigt als een witte dwerg. Maar gelukkig, dat gebeurt pas over miljarden jaren, dus wij hoeven ons daar vandaag nog geen zorgen over te maken. De volgende plaat is er eentje van misschien wel de koning van het Nederlandse levenslied. Hier is Frans Bauer.

daarmee is een uurtje zonnige, gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollandsapenstaartje1verlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of om zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Verlei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En deze week sluiten we natuurlijk zonnig af met Bezetijn en hun prachtige plaat De Zon, De Zee. Ik wens u nog een heel fijne avond en graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Powercourt en samen met Million Friends and Girls en er wel een speciale trumpet remix. Vervolgens hoorden we Latoya Jackson met Imagination. Daarna was het de beurt aan Shack Attack met Mr. Maniac. Daarna hoorden we The 3 Degrees met The Runner. Vervolgens was het de beurt aan The Nightcrawlers met Push the Feeling. Daarna The Jacksons met The Walk Right Now. En daarna was de beurt aan Tina Marie met I Need Your Lovin'. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trance. Vincent de Moor met Green Heaven. Samenstelling aan Adrie Spekley.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond. Het is 25 juni, moest even net spieken op de donderdagavond. En dat is maar, dat kan maar één ding betekenen.
1: Ja. En dat is?
0: Ja, dat is.
1: Dat is. Jij, wacht, sta ik? Oh, ik moet mijn eigen, goedemorgen. dat kan maar één ding betekenen en dat is dat het tijd is voor...
0: Dance Experience.
1: Wat een start, jongens. Ze zeggen, goed begin is het halve werk. Nou, dat goed begin ontbreekt dus blijkbaar een beetje. Dus wij moeten dit keer niet maar half werk leveren, maar heel werk. Dus,
0: Vorige keer ging het goed.
1: Vorige uitzending ging best lekker, inderdaad. Nu zijn we, denk ik, helemaal gaar van het weer of zo.
0: Mooi excuus, vind ik.
1: Ja, heel goed excuus, inderdaad. Het is een klein beetje warm buiten, dat zul je zelf inmiddels al lang gemerkt hebben. Dat hoef ik je denk ik niet meer uit te leggen. Slecht nieuws, tenzij je ervan houdt. Morgen wordt het nog veel warmer, dus yippie.
0: Ja, we kunnen niks anders dan...
1: Nee, we moeten het er maar gewoon lekker mee doen. Maar ja, wat wij wel gewoon kunnen doen is in ieder geval gewoon lekkere muziek draaien. En vorige week hadden we dat een beetje gedaan met een beetje die summer house vibes. En we dachten van, dat kunnen we wel twee keer achter elkaar doen, maar dat is ook zo wat. Ja, die summer die is er nog steeds. De summer house vibes die dus even niet meer. En we dachten, weet je wat, we gaan deze week gewoon lekker de drum en bass in. Dat is toch altijd een beetje ons hoekje geweest. En als de kat van huis is, oftewel vaderlief, dan dansen de muizen op tafel. En deze muisjes die dansen wel. En dat gaan wij vanavond met wat lekkere drum en bass doen.
0: Ja, het zat wel leuk dat we vragen ons af, wat gaan we doen? Nou, dit keer vroegen we het om 6 uur. Dus we hadden echt 1 minuut om te denken wat we gingen doen. En ik schreeuwde door de gang. Drum en bass?
1: Helemaal goed.
0: En,
1: dan weten we al hoe laat het is, joh. Als we dat draaien, dan weten we gelijk de nummertjes al te vinden. Dus.
0: En dat begon lekker met een nummer van een videogame die we beide wel goed kennen. Of in ieder geval, jij kent hem, maar je hebt nooit...
1: ik ken de soundtrack van de videogame, alleen de videogame zelf niet. Dat is een bijzondere volgorde, maar... technisch gezien bij 2 spellen het geval. Er is ook nog een spel dat heet Undertale. Daar ken ik de soundtrack echt heel goed van. Het spel zelf alleen wat minder. Ja, soms heb je dat. Dan denk je van, oh, dat is echt gewoon goede soundtrack. En dan denk je van, ja, ik zou het spel echt moeten spelen. En dan kom je er gewoon niet aan toe. Ja. Zo gaat het soms.
0: Ik moest even iets snel opzoeken. Dus dat hebben we van die game gedaan. En we gaan ook gewoon lekker weer verder met die game. Met de volgende nummer. Want dat is in niet dezelfde generatie, in generatie nieuwer. Is ook net uitgebracht. Dus ik ben heel benieuwd wat ons gaat brengen. Ik heb net even snel voorgeluisterd. Hij klonk wel lekker. Dus,
1: het is voor jou ook nog nieuws.
0: Nee, ze is ook voor nu. Ik heb even snel doorgeskipt en de drop klonk oké. Okay, dus ik ben benieuwd.
1: Dan hoop ik dat de tweede dat ook doet.
0: Dus ik zou zeggen aan jou de eer om aan te kondigen.
1: Dan gaan wij luisteren naar Bluebird van Makoto samen met You Hardy.

0: Ja, ja, ja. Dit was Bluebird. Gemaakt door Makoto en Hugh Hardy.
1: Makoto en Hugh Hardy. Ah, okay. Makoto.
0: Maar wat vond je ervan?
1: Want ja, jij kent hem dat is niet. De grote vraag natuurlijk. Wat vonden we ervan? Nou, ik vond hem wel lekker eigenlijk. Ik denk dat hij regelrecht in mijn playlistje gaat straks.
0: Oh, kijk, kijk,
1: speaking
0: kijk.
1: Of, die zit dus inmiddels bijna op 3000 nummers. Dat is best wel gek eigenlijk om te zeggen. Maar ja, ik heb dus echt een playlist die ik over de afgelopen 10 plus jaar gecurated heb, zoals ze dat noemen. En daar zitten op dit moment 2991 nummers in. En over een paar seconden 2992 nummers. Daar moest ik langer over nadenken dan ik trots op ben, maar ja.
0: Dus, dat duurde wel even met nadenken.
1: Ja, weet je, ik...
0: Zo'n groot getal.
1: Ik heb het altijd gezegd, Mike, ik functioneer niet in dit weer. Nou heb ik wel een leuke vraag voor jou, hè? Want ik heb dus op dit moment, ik heb hem even toegevoegd, 2992 nummers in mijn playlist. Hoeveel uur is die playlist? Je mag niet spieken, want ik kan het zien als je het opzoekt. Dus je mag niet spieken. Hoeveel uur lang is mijn playlist?
0: Shit, dan moet ik rekenen. Had niet vorige keer gezien dat hij like... Nee, dat was langer dan 2 dagen. Ik denk... 3 dagen?
1: Jij zegt 3... Nou, als we in dagen rekenen, dan zal ik het even confronteren. Jij zegt 3 dagen?
0: Ja.
1: Het antwoord is... Geef me tromgeroffel. Kom op.
0: Heb ik niet klaar.
1: Dan... het antwoord is 8,3 dagen.
0: Oké, dat is
1: oftewel
0: al heel mis.
1: 201 uur. Dus mocht jij ooit zoiets hebben... Joh, ik heb de aankomende 201 uur even niks te doen. Hit me up. Dan heb ik een playlist voor je. Ik moet wel zeggen... Ja, het is dus een playlist van de afgelopen... Deze playlist is eigenlijk gewoon een soort van... Ja,
0: tijdmachine.
1: Een soort van gewoon... Ja, wat kan ik daarvoor
0: woord...
1: Een representatie van mijn muzikale ontwikkeling. Want de nummers die helemaal bovenin staan, die luister ik nu echt niet meer. Ik zit veel meer een beetje midden onderin en zo in de playlist. Maar ja, het is toch wel grappig. Ik luister hem wel altijd op shuffle. En dat betekent dus dat als ik in mijn playlist zit, ik ook echt heel vaak nummers skip. Omdat ik denk, ja, daar heb ik echt geen zin in. En dan vraag je je af, waarom verwijder je ze dan niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus die playlist die zal waarschijnlijk de rest van mijn leven blijven groeien. Maar hij is dus zojuist gegroeid met Bluebird van Makoto. Samen met Hugh Hardy. Maar vorige week, dat was volgens mij gisteren nog, groeide die ook. Want toen voegde ik het nummer Bios toe van Newfury. En voor de mensen die vaker luisteren, zou Newfury misschien wel eens een bekende naam kunnen zijn. Ik heb het wel eens vaker over die artiest. Ik ben wel stiekem een klein beetje fan. Ik heb zelfs een t-shirt van die artiest. Dat is volgens mij letterlijk de enige artiest waar ik een t-shirt van heb, kan je nagaan. Ooit een keer samen met Mia gekocht, was leuk. En die heeft dus een nieuw nummer uitgebracht. En ik zou zeggen, we gaan er lekker naar luisteren. Dit is Bios.

0: Wat vinden we ervan, Mike? Ik ken hem natuurlijk al.
1: Een beetje kort.
0: Een beetje kort, zegt hij. Oké, maar los van de lengte dan?
1: Dus een of andere reden is het wel een rustig nummer.
0: Ja, ja. Nou, ik ben op zich wel blij met dit nummer, want Nufri die heeft inmiddels al echt heel veel soorten muziek gemaakt. Maar in de afgelopen paar jaar eigenlijk steeds twee genres. En dat was eerst een beetje hypertrance met hier en daar een soort van drum en bass subproject. En de afgelopen twee jaar of zo was dat dan eigenlijk alleen maar weer Rally House. En dat Rally House, daar heb ik ook al wel eens wat toelichting over gegeven op

0: En nog een drum en bass project ook. Dus ik was gelijk helemaal blij. Het is wel grappig, want je kan bij die artiest gelijk aan de albumcover al zien wat voor soort nummer het is. Dat, de Rallyhouse nummers, die hebben allemaal een beetje een soort van ja, cd-achtige ronde look. En dan zit er een gezichtje in. En al die andere nummers, die hebben juist dus weer een beetje een, ja... Ja, het heet technisch gezien de Neo Y2K aesthetic. Maar ik denk dat heel weinig mensen die naar dit programma luisteren wat dat is.
1: Ik zou het zelf ook niet weten.
0: Jij ook niet, nee. Denk een beetje, ja, de beste manier om dit te omschrijven. Stel je gaat naar een optreden of zo. Dan heb je altijd van die coole platte lasers die dan over het publiek gaan. En als je erin kijkt, dan zie je al die coole golfjes en zo. Denk een beetje aan zoiets op een zwarte achtergrond met allemaal kleurtjes. En mijn omschrijving doet het geen justice, maar dat is een beetje waar je aan moet denken. En dat is een beetje de Neo Y2K aesthetic. Mocht je je nou afvragen, wat is een Neo Y2K? Nou, Neo, dat is dus afgeleid van het volgens mij Latijnse nieuw, zeg maar. Of nieuw eerder in de zin van, volgens mij betekent dat het dus weer terugkomt. Als in iets dat al bestond, komt weer terug. Dat is volgens mij een beetje hoe je Neo moet interpreteren. En Y2K is dus year to, en dan de K is weer 1000. Dus year 2000. Dus het is eigenlijk het Neo jaar 2000. Omdat in, nou ja, rond de 2000, mijn geboortejaar, was dit dus een beetje een ding. En dat maakt nu dus weer een beetje een comeback. En dan heb je Neo Y2K. En nou, dat is dus een hele uitleg. Ik hoop dat je er wat mee kan. Maar dit was dus het nieuwste nummer. Ik stiekem hoop dat er weer wat meer van dit soort dingen aankomen. Alhoewel ik moet zeggen, als ze alleen maar weer dit gaan maken, dan ga ik waarschijnlijk weer de Rallyhouse missen. Dus misschien is een gezonde variatie ook wel een keer leuk.
1: Nooit goed.
0: Nee, je kan het bij mij toch nooit goed doen. Ik ben veel te moeilijk, joh. Maar waar je het altijd wel goed mee kan doen, is Fox Stevenson. En ik zie dat je hem klaar hebt gezet.
1: Ik heb hem al zeker klaargezet. Dus,
0: jij weet precies wat ik wil, Mike. Jij kan het bij mij wel altijd goed doen, Mike. Dat,
1: Nou, dank je. Ja. Dit lijkt wel een beetje op wat je net voor verhaal had. Favoriete artiest? Donkere afbeelding?
0: Ja, een beetje wel. Het matcht wel. Alleen die lasergolfjes die missen een beetje.
1: Ja, wel bij achter die autootjes zitten.
0: Ja, een klein beetje wel. Hè? Nou, vooruit dan. Maar dit is geen hypertrends nummer, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, zeker niet. Nou, jou de eer wat jij...
0: Ja, aan mij de eer. Nou, dan is het Outbreak van Faint samen met Milk, geremixed door Fox Stevenson.
1: Heerlijk nummer overigens.
0: 100%.

0: Faint samen met Milk. Outbreak geremixed door Fox Stevenson. En dit is eigenlijk ook een voorbeeld van een game met een soundtrack waar ik best bekend mee ben, maar het spel zelf niet. Want
1: het derde voorbeeld.
0: Ja, nee. Of zei ik tweede?
1: Nee, net zei je twee. En dit is nu de derde.
0: Ja, nee. Dat, oh, ja, check. Ja. Ja, nee, maar ja. Dit komt dus, of ja, het is niet helemaal een soort van officiële game soundtrack, maar je moet het meer zien als, er is een game, heet Rocket League, ik heb het volgens mij wel eens vaker over gehad, die werkt samen met Monster Cat, dat is weer een record label, en die licensed dus allemaal nummers van Monster Cat om op hun game te...
1: Wat je had was eerste drie?
0: Oh nee, die werden wel echt voor Rocket
1: eerste,
0: League gemaakt.
1: Nee, ja. De eerste vier volumes van de soundtracks, ja. Die waren echt speciaal gemaakt voor Rocket League. En naast het wel. Gewoon daarna is het
0: oh,
1: gewoon...
0: daarna is het. Ja. Oh, oké. Okay. Maar dit nummer viel dan nog wel onder die eerste
1: volume. De originele
0: dan,
1: valt viel onder de eerste volume.
0: En... Ja, maar de remix niet.
1: Nee, de remix is denk ik... Ja,
0: ja, of misschien... Ja, maar Fox zit niet op Monster Cat, toch?
1: Nee.
0: Dus maar de remix wel... niet, maar het origineel wel.
1: Ze hadden wel een round... gedaan. Dat is weer in de game gekomen van allemaal...
0: Met al die remixen.
1: Ja, de remix van originele nummers.
0: Maar dus deze remix zat daar dan wel weer in.
1: Die zat alweer in die...
0: Het wordt elke seconde complexer, jongens. Maar in ieder geval waarschijnlijk toch wel dus een officiële game soundtrack, denk ik dan. Mike gaat het opzoeken. Nu ben ik toch eigenlijk wel benieuwd. Hij zit er wel los in, maar... Nou, Mike die gaat nog even verder zoeken. Ik ga ondertussen gewoon lekker de tijd vol praten. Het volgende nummer, die kwam ik tegen op Instagram. Want ja, ik ben niet echt een heel actief Instagram gebruiker eigenlijk. Ik ben daar eigenlijk stiekem ook wel een beetje blij mee. Denk ik dan, als ik zie hoe anderen soms op dat platform zitten. Ben jij zo iemand, dan heb ik niks gezegd. Maar ik doe nog wel eens één ding op, of ik doe eigenlijk twee dingen op Instagram... Eén is de filmpjes kijken die mensen mij sturen. Want ja, soms dan sturen mensen mij dingen en denk ik van... Oh, even kijken wat er gestuurd wordt. En het andere ding is coole autofilmpjes kijken in de Reelspace. Soms dan heb ik gewoon even 3 seconden niks te doen. En denk ik van, oh, even kijken, coole auto's. En dan, maar ik moet ook zeggen, dat is echt letterlijk... Ik open de app en dan kijk ik een paar filmpjes. En dan denk ik, oké, het is weer goed. En dan heb ik de app ook echt weer in 2-3 minuten gesloten. En ik probeer dat ook een beetje zo te houden. Maar soms kom ik nog wel eens een lekker nummer tegen in zo'n cool autofilmpje. En ja, daar was dit dus bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar voordat ik ga zeggen welk nummer dat is, heeft Mike het antwoord gevonden.
1: Ja, ik ben ook niet veel duidelijker. Deze Rocket League heeft een compilatie gepost op Spotify waar al die nummers in zitten. Dus volgens mij was het wel het oorspronkelijke idee van... Hey, we hebben hier een aantal originele Rocket League nummers. Ga lekker remixen. En dat is dus ook zo volgens mij in de game gekomen.
0: Ik ken bijna... Elk nummer in deze playlist.
1: Maar je kent niet de remix of?
0: Ik ken... Specifiek ook de remix. Nummer 1 ken ik niet. Nummer 3 ken ik niet. En nummer 4 ken ik niet. De rest ken ik wel. Goeie nummers allemaal trouwens.
1: Heel veel van de redenen zijn... Hebben echt... Sommige games echt een hele goede soundtrack.
0: Ja, 100%. Ja, ik moet zeggen dat mensen die mij goed kennen, die zullen dit niet als een verrassing zien. Maar ik ben altijd best wel enthousiast over de soundtrack van de Pokémon games. Die heb ik altijd goed gevonden. En ik vind ook echt een game met een hele goede soundtrack, nog steeds binnen Nintendo land, is Mario Galaxy. Geweldige soundtrack. Nou is het ding, en ik was eigenlijk wel een beetje zuur dat ik dat gemist heb. Maar het schijnt dus zo geweest te zijn dat ergens laatst of zo er een orkest was die dus live al die muziek gespeeld heeft. En dat had ik eigenlijk wel cool gevonden om daar naartoe te gaan. Dat is trouwens ook wel grappig, want het is niet alleen dat het orkest daar die avond die muziek speelde. Maar de videogame muziek is dus ook door een orkest gemaakt. Dus het is ook echt op die manier in een studio gewoon opgenomen. Daar zijn beelden van op het internet. Mocht je dat een keer interessant vinden, dan... Waarschijnlijk als je even naar YouTube gaat en je zoekt iets van Super Mario Galaxy soundtrack, How It's Made of zo, dan kun je vast wel wat vinden. Maar ja, er zijn echt fantastische games met fantastische soundtracks. En ja, dit is daar dus een voorbeeld van.
1: Ken je deze jingle?
0: Zeker.
1: Ja. Weet je wat deze jingle betekent?
0: Dat ik mijn mond moet houden?
1: Dat inderdaad de vorige jingle niet lang genoeg was.
0: Oké, nou dan ga ik lekker mijn mond dicht houden. We gaan gewoon het nummer draaien wat ik net al aan het aankondigen was. Die ik van de Instagram Reels heb gezien. Dit is Take Me van Danny.

0: Ja, hij duurt alleen niet zo lang. En dat is waarschijnlijk te verklaren aan het feit dat ik hem via de Instagram Reels heb gevonden. Want die duren meestal ook niet zo heel lang. Dat merk je echt wel. Er is gewoon een bepaalde shift gekomen in hoe muziek gemaakt wordt. Een intro en een outro, dat kennen ze niet echt meer tegenwoordig. Want de dopamine die vind je in de drop. En daar moet je dan zo snel mogelijk komen. En dat is dan toch wel weer jammer. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel echt een heel lekker nummer. Ik vind vooral het beginstukje, hoe die naar de eerste drop opbouwt, vind ik echt heel sterk. Tot eigenlijk op het punt dat ik wel eens denk van, oh, dit nummer zou eigenlijk wel eens een goede remix of zo kunnen gebruiken. Maar mocht jij nou zoiets hebben van, hey, ik vind dat ook, dan zou ik zeggen, ga maken, want ik zou het wel willen, maar ik kan het toch niet.
1: Of gewoon een extended version.
0: Mag ook inderdaad, is ook welkom. Dus zit dat in jouw arsenaal van coole trucjes die jij kunt als producer, dan zou ik zeggen, neem de uitdaging van mij aan. En doe je dat niet, dan jammer. Maar over lange nummers gesproken trouwens. Jij dacht, ik ga even een van de langere drum en bass nummers pakken die ik ken.
1: Ja, het is een beetje kiezen om en om. Dus
0: ik kies nou, wat wel hypocriet is, maar steeds een beetje de korte nummers.
1: Ja, dus ik dacht, ik compenseer met deze. Dus
0: Maar ja, deze die is zeker nog 6 minuten bij je, dus
1: ik denk
0: tijd.
1: Dat we hebben ook nog heel lang te praten, want deze intro duurt volgens mij ook gewoon de helft van een nummer.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dit nummer heeft al even nodig voordat hij op gang komt. Maar ik moet zeggen, dat apprecieer ik eigenlijk ook wel. Dus misschien moeten we maar gewoon lekker ernaar gaan luisteren.
1: Is goed. Dan ga ik hem harder zetten. En dan zijn we zo terug na het nummer.
0: Somewhere Else van Muzz samen met Danica Nadal.

0: dat was hem weer. 6,5 minuut lang.
1: Ja, dit blijft toch al, denk ik, een van mijn favoriete drum and bass nummers aller tijden.
0: Ik vind hem het mooist. Door de lange, lange opbouw. En
1: ja, dit nummer is echt een reis, inderdaad. Ja. Dat is ook gewoon zo'n nummer, daar kan je ook gewoon even voor zitten of zo, weet je wel. Ja,
0: je kan er gewoon voor zitten, gewoon gaan luisteren.
1: Ja, ik vind toch wel vaak met muziek of zo. Ik heb toevallig een vriend die vindt muziek luisteren echt een hobby. Die gaat gewoon zitten en muziek luisteren. Ik kan dat niet. Ik vind muziek luisteren echt heel leuk. Maar gewoon zitten en muziek luisteren voor een uur of zo, dan. Ja, dat houdt bij mij toch wel snel op, denk ik. Tuurlijk. Ik wil wel gewoon iets doen terwijl de muziek aanstaat. Het hoeft niet heel intens te zijn, maar wel iets.
0: Gewoon iets van sommige momenten dat je gewoon een koptelefoon opzet, een goede koptelefoon, en gewoon wilt luisteren.
1: Die moment. Het enige wat ik wel heb, maar dat is dan meer een soort van eenmalige uitzondering, is als er een artiest is waar ik echt fan van ben, die een nieuw nummer heeft uitgebracht, dan stop ik echt even met wat ik aan het doen ben en dan luister ik dat nummer. En dat is dan echt het enige wat ik doe, want dan wil ik gewoon dat nieuwe nummer gewoon goed luisteren. En heel soms is dat dan ook wel eens van toepassing met een album. Bijvoorbeeld Fox Stevenson brengt een nieuw album uit. Nou, dan ben ik gewoon een uur echt even dat album aan het luisteren, zeg maar. Dat is dan de eenmalige uitzondering. Maar dat werkt dan omdat ik dan technisch gezien echt de hele tijd iets nieuws aan het doen ben. Ik probeer gewoon nieuwe muziek te ontdekken, zeg maar. Maar als ik gewoon in mijn playlist zit, ik ga niet gewoon even een uurtje of zo gewoon muziek luisteren. Nee, dan zou ik me helemaal kapot vervelen, denk ik.
0: Nou, niet gewoon bij bepaalde nummers.
1: Nee. Ja, nou ja, nogmaals, er is soms zo'n nummer die, dan stop ik gewoon even met wat ik aan het doen ben om gewoon even dat te appreciëren of zo. Maar dat is dan meer even een eenmalig dingetje en weer verder, zeg maar. Maar jij hebt dus echt momenten dat je gewoon muziek gaat luisteren.
0: Het is niet common. Maar soms heb ik wel gewoon even dat ik gewoon wil luisteren.
1: Maar dat duurt dan een kwartier, half uur, weet ik veel.
0: Eerder een kwartier. Dat ik gewoon een paar nummers uitkies.
1: Een kwartier?
0: Ja. Okay. Dan gewoon een goede koptelefoon. Gewoon even niks wil doen. Even gewoon luisteren. Zou ik bepaalde nummers zoals die we net hadden. Die zou ik dan opzetten. Of ja, ik heb ook nog wat nummers wat eigenlijk heel complex in elkaar zit. En dat, ja. Dus ja, dat doe ik soms, maar het is niet common. Dus dat is misschien een paar keer in het jaar dat ik dat even doe. Dus
1: ik vraag me af wat jij bedoelt met nummers die heel complex in elkaar zitten. Heb je daar een voorbeeld van? Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Dan moet ik echt gaan opzoeken.
1: Iets voor in het tweede uur?
0: Misschien als ik iets kan vinden. Even iets wat complex genoeg is, dat ik zo even 1-2 kan.
1: Nee, ik vraag me af wat jij een complex nummer vindt.
0: Het is gewoon wanneer het op laag is gebouwd. En dat komt ook een nieuw laag bij komt. En je hebt veel samples tegelijk. En ja.
1: Nou, ik zou zeggen, doe even je best. En dan misschien in de tweede uur dat proefje van complexe muziek kunnen krijgen.
0: Ja, en ik weet niet of het volgende nummer complex is. Maar,
1: nee, dat valt wel mee. Die is gewoon lekker simpel. Dit is Elevate van Sub Focus.

0: Hij is op zich wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Dus,
1: hij gaat ook gewoon lekker hard.
2: Ja, dat zit altijd wel goed met Sub Focus.
1: Ik dacht dat je wilde zeggen dat het zit altijd goed met mijn nummers die ik uitkies. Maar
2: die hoeven niet per se altijd hard te gaan. Ligt eraan wat je definitie van hard gaan is, denk ik. Als hard gaan betekent goed nummer, ja, dan natuurlijk wel. Ik kies alleen maar goede nummers uit. Als hard gaan betekent, weet ik veel, dan hoeft dat niet per se. Ik luister ook wel wat meer relaxte nummers.
1: Dat is ook sarcasme, dus.
2: Ja, ik ga er gewoon serieus op in, weet je. Ik ben altijd serieus, Mike.
1: Altijd serieus.
2: Altijd serieus.
1: Heel serieus.
2: Ik ben net zoals zo'n Duitser, weet je wel. Die maken geen grappen. Altijd serieus. Zoals een oude tv-reclame. Volgens mij is zo'n Volkswagen reclame of zo. Dat zeggen van Duitsers maken geen grappen of zo, weet ik veel.
1: Ik zou het echt niet weten. Zeg maar helemaal niks.
2: Zo'n oude tv-reclame. Volgens mij Volkswagen of zo. Okay, ik zal het wel opzoeken.
1: Oké, ben wel benieuwd. Maar ja, het is weer mijn beurt om te kiezen. En ik voelde een beetje de vibe van het vorige nummer. Ik dacht van, ik pak ook wel even wat een nummer dat hard gaat. Zoals jij het graag wilt herhalen. En deze ken je wel. Het volgende nummer. Die is ook heel makkelijk herkenbaar aan het eerste paar deunen. Want dat is ook gelijk de hele melodie van het nummer. En ik vind ze best wel een leuke melodie. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, Joshua. Naar degene die we...
2: Ja, heerlijk nummer. Dus... Ik heb trouwens het even snel opgezocht. Oh. Het was inderdaad een tv-reclame. Alleen het was van Opel, niet van Volkswagen.
1: Close enough, denk ik, toch?
2: Ja, ja.
1: Maar... Wanneer kwam het volgende nummer uit? Dat weet ik überhaupt niet eens.
2: Galaxies 2016. Oh, 20.
1: Nee.
2: Veel later, joh.
1: Oh, jawel.
2: 20.
1: Hè?
2: Ja, nee, dat klopt trouwens wel. Ik zat echt helemaal scheef met mijn 16. Nee, dit klopt wel. Toen wij in jaar 1 zaten, toen van de opleiding kwam dit uit.
1: Ik dacht dat hij al een tijdje uit was.
2: Nee, dat... Het is al 6 jaar geleden, kerel. Ik weet,
1: ja, maar dat ik op dat moment, toen ik hem achterkwam, achter het nummer... Dat
2: oh, nee. Maar nee, 2020.
1: Dit was echt gewoon typisch... Corona? Nee.
2: Ja.
1: Nee, ik kwam een jaar later pas echt
2: nee.
1: achter.
2: Oh, zo. Nee, ja, maar dit nummer kwam wel in COVID uit.
1: Ja.
2: Ik heb nog... Ik heb dat wel eens eerder gezegd, dat ik altijd een soort van... herinneringen heb van dat ik nummers op een specifieke locatie of zo geluisterd heb. Ik weet toevallig dat ik dit nummer een keer heb aangezet toen ik naar Jury aan het lopen was.
1: Huh.
2: Ja.
1: Ik dacht gewoon, je ging gewoon zeggen thuis achter die bureau, want je kon niks. Maar...
2: Nee, volgens mij was dat toen wel een, dat moet ik dan even zeggen, een legaal bezoek, zeg maar. Daar zaten toen regels aan vast en dan onder sommige voorwaarden dan mocht je iemand bezoeken. Dus volgens mij was dat gewoon allemaal legaal. En zo niet, is... dan oeps.
1: Gewoon zeggen dat het legaal is. En
2: ja,
1: dan,
2: daarom. Het was gewoon allemaal hartstikke legaal, joh.
1: Nou, het is in ieder geval... een heerlijk nummer waar we ook even goed naar gaan luisteren. Ook lekker de speakers hier hard zetten.
2: Lijkt mij een goed idee.
1: Want dat verdient het nummer wel. En dan zou ik zeggen aan jou de eer, want jij hebt zo'n goede herinnering. Of in ieder geval, je kan hem zo goed plaatsen, het nummer. Dus,
2: dan is dit Galaxies van Protostar.

0: heerlijk nummer Galaxies van Protostar. Ik kijk naar de klok en ik zie dat het alweer bijna tijd is voor het nieuws. Maar ik kreeg voor het nieuws nog een opdracht van Mike. En dat was, ik heb nog één laatste nummer nodig waarmee we het laatste minuutje kunnen vullen. Dus ik heb hem gevonden. Hij duurt slechts 1:22. Is dat te weinig?
1: Dat is te weinig.
0: Oh, dat is te weinig. Nou, oké. Okay, dan moet ik dus nog even een klein beetje praten. En dan... waar gaan we het over hebben, Mike?
1: Is dat te weinig?
0: Ja, weet ik niet. Jij had het uitgerekend.
1: Ja, ik dacht je pakt een minuut van twee minuten, maar...
0: Nee. Jij zei tegen mij van... Job, weet je wat? Ik heb een hele mooie klok. 1:22. Dus dan als de klok nog op 38 seconden staat, dan kan je hem inschieten. Dus ik zou zeggen, wij gaan eruit met het nummer Hello van Turquoise Death. En wij zijn straks weer terug na het nieuws van 8 uur. Met nog veel meer lekkers over bijna. Oké, tot straks na het nieuws van 8 uur.

0: nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond. U luistert naar het tweede uur van Dance Experience hier op 25 juni 2026.
1: Bij het programma?
0: Heb ik al gezegd.
1: Oh, tuurlijk.
0: Tweede uur van Dance Experience.
1: Ja, jongen. Ik
0: zag je ook niet opletten of iets dergelijks. Je was gewoon helemaal in trance door de muziek.
1: Ja, ik ben gewoon een beetje, zoals de jeugd dat tegenwoordig noemt, fried, zeg maar. Dat kookt of...
0: te veel drum en bass?
1: Gewoon dit weer is gewoon... ook al zit ik binnen met de airco, zit mijn ziel zit nog steeds buiten in de hitte en die denkt, ik wil niet. Ja, nee, ik... in ieder geval, welkom terug bij het tweede uur van Dance Experience. Zoals Mike al zei, we trapten het uur af met een heerlijke VIP-mix van Escape the Clouds van Boxplot.
0: Waar komt hij vandaan?
1: Hoe bedoel je, waar komt hij vandaan?
0: Ja, ik wilde ook het artiest erbij zeggen, maar jij deed het al voor me.
1: Oh ja, van Boxplot, ja.
0: Ja, maar waar komt de artiest vandaan?
1: Uit Canada?
0: New York. New York based is die. Dat is de bio, dus ik dacht van...
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht Canada, maar blijkbaar niet.
0: Ja, ik dacht, ik kondig hem af en dan zeg ik ook gelijk waar hij vandaan komt. Weer wat nieuwtjes, maar... hey, Mikeypedia...
1: Nou, jij dat? Weet je wat? Mikeypedia, take it away.
0: Jij hebt het vorige nummer gedaan. Ik ga het volgende nummer doen. Die is niet heel lastig. Want die is gemaakt door de echte Nederlandse Martin Garrix.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Hoe heet hij?
0: Martin. Gerritsen.
1: Nee, zeker niet.
0: Martijn Gerritsen.
1: Martijn Gerritsen, heel goed.
0: En die maakt ook gewoon drum en bass. Dus niet heel vaak, volgens mij, maar...
1: Het is vooral de artiest waarmee hij samengewerkt heeft die drum en bass maakt. En ik denk dat dit voor hem een beetje een leuk uitstapje was.
0: Precies.
1: Want dus... met wie heeft hij het gemaakt?
0: Ja, moet ik even spieken. Ik denk dat het de drum en bass is de Arcando. Arcando, is dat de drum en bass artiest of is het de Bun?
1: Is overigens ook een Nederlander.
0: Oh, oké, jij bent meer dan ik, never mind. Ik neem het terug.
1: En wie heeft het gezongen?
0: Ja, Bon.
1: Heel goed. En die kennen we ook van? Oei.
0: Die kennen we ook van?
1: Bovenste nummer.
0: Oh, High on Life.
1: Ja, die ken je toch wel?
0: Ja,
1: maar... Ja, ik wil het zeggen natuurlijk.
0: Ik dacht dat je een ander nummer bedoelde, maar...
1: Nee. High on Life en No Sleep, dat waren allebei best wel grote top 40 hits hier in Nederland. Ook allebei van Martin Garrix, overigens. Dus die twee die werken wel eens vaker samen.
0: Dus ik zou zeggen, aan jou de eer.
1: Dan is dit Set Me Free van Martin Garrix, Arcando, samen met Bon.

0: Ja, dat waren twee heerlijke nummers.
1: Zeker.
0: Dacht ik, doe even een doorstartje, maar...
1: Moet soms gewoon kunnen, toch?
0: Ja, maar ik vind die... Ik kon niet herkennen aan de titel, want ik ben heel slecht met naam. Maar die van Martin Garrix bleef wel. Dit is wel echt een lekker nummer.
1: Zeker.
0: En toen was mijn beurt weer om te kiezen. En koos ik voor Tell Me Why in de 1991 remix.
1: Zeker niet in 1991 uitgekomen. Dat is gewoon de naam van de artiest die het heeft geremixed.
0: En die is best wel vaak bezig met remixen van wat oudere nummers. Dus,
1: doet hij wel vaker, ja, klopt.
0: En ik vind tot nu toe allemaal hele goede remixes.
1: Ja, een goede artiest hoor, zeker.
0: En wat ook een goede artiest is, dat is Fred V. En Graphics.
1: Zeker.
0: Kijk, dit is een keer goed.
1: Het zijn eigenlijk twee losstaande artiesten. Alleen ze werken zo vaak samen dat ze dachten, weet je wat, we maken ook maar gewoon samen een artiestenlabel. En we noemen het gewoon Fred V en Graphics. In plaats van Fred Free en Graphics los, zeg maar.
0: Nou, die heeft wel bijna 400.000 maandelijkse luisteraars.
1: Dus. Ja, maar die twee die werken gewoon echt heel veel samen. Dus ja, dan kan je op een gegeven moment maar net zo goed samen ook een ding beginnen. Maar ze doen het ook los van elkaar. Dus ja,
0: misschien moeten wij ook gewoon muziek gaan maken. Er gaat echt niks van uit. Komen, maar
1: kijk, weet je, het nadeel van de muziekmaak hobby is dat als je nu op een leuke zomerdag denkt van joh, ik ga gewoon leren muziek maken, dan misschien over 5 jaar bak je er een keer iets van. Dat of je moet er echt heel goed in zijn, dan pak je het misschien wat sneller op. Maar ik vind echt dan al helemaal sinds we een beetje in de modernere wereld leven van computers, zeg maar, waarin je dus kan produceren in programma's als Ableton, Fruity Loops, dat soort programma's. Hoor je heel vaak mensen opmerkingen maken van ja, het is allemaal niet zo lastig meer tegenwoordig, man. Gewoon een beetje op een computer en je flikkert er wat in en je hebt zo een nummer. Nou, als jij nou zo'n gedachtegang hebt, dan zou ik je gewoon eens voorzichtig willen uitdagen. Probeer het maar eens. En ik denk dat het je echt vies tegen gaat vallen. En dan bedoel ik dus niet naar dat Suno.ai gaan of zo en daar wat laten genereren. Nee. Ik bedoel gewoon echt zelf een nummer in elkaar produceren. Ik ken verschillende mensen die het doen. Dus ik zie wel eens de behind the scenes van wat daar allemaal bij komt kijken. En ik denk dat heel veel mensen daar echt geen flauw benul van hebben. Dus mijn patchen af voor alle producers die... En al helemaal, als je ook nog een klein beetje goed kan mixen en masteren, dan ben je echt een goeie. Ik heb respect voor de mensen die het kunnen. Dat is heel veel jaar aan heel veel leren en oefenen tot je er eindelijk een beetje goed in wordt. En ik vind het altijd knap als mensen dat niveau van discipline hebben daarvoor.
0: Ah, kijk. Ik heb ondertussen een page. Zo noem je dat, zo'n oude klein kastje waar je een page op kan krijgen. Van het verre. Ik ken je pa. We kregen net een foto binnen dat hij lekker op het terras zit. Dus om het lekker even in te wrijven, terwijl wij in een semi-warme studio zitten. Of even voor jouw ziel is die nog buiten, maar een warme studio.
1: En dan ook nog zo'n caption erbij, is het bij jullie ook zo mooi? Nou, wij zitten gewoon in een studio met 4 witte muren en dat is ons uitzicht. Maar ja, mijn uitzicht is toch mooier dan die van mijn vader, weet je waarom?
0: Voor het volgende nummer?
1: Nee, omdat ik naar jou kan kijken.
0: Oké, okay. Ik dacht een mooie overbruggetje.
1: Nee, jij bent het mooiste uitzicht wat ik kan wensen, Mike.
0: Oh, dank je.
1: Ja, ja. Maar

0: Heerlijke vibe in het nummer Rain is Falling, Fred V samen met Graphics.
1: Was het maar waar dat het zou regenen, dat zou echt...
0: ik kan wel wat regen gebruiken inderdaad. Alhoewel, ik moet zeggen, wel wanneer ik dan zelf wel een dak boven mijn hoofd heb, gewoon puur zodat het even weer wat afkoelt. Als ik in de regen moet lopen, dan vind ik op zich de zon ook wel prima. Alhoewel, ik moet zeggen, met het weer wat er morgen aankomt, denk ik dat ik toch misschien echt liever gewoon in de kletsende regen loop dan in die, zoals ik dat zelf graag omschrijf, grafzon moet lopen. Maar ik kan gewoon niet zo goed tegen heet weer, dus misschien moet ik me gewoon niet zo aanstellen. Maar voor mij is het niet weggelegd in ieder geval.
1: Ik vind het, tot vandaag vond ik het best wel prima uit te houden. Ik denk dat morgen echt gewoon echt niet kan functioneren.
0: Maar, nee, ik ook niet.
1: Het nare vind ik, wij doen natuurlijk kantoorwerk en dan moet je natuurlijk een lange broek aan hebben. Nou, dat is op zich, op kantoor is dat prima uit te houden.
0: Heb ik vandaag overigens niet gedaan. En ik heb daar geen één opmerking van gekregen, dus...
1: Ik ga Aaron moeten ook doen, want die warme broek met als je even buiten een rondje loopt, want dat doen kantoormensen, die gaan altijd in de pauze even een rondje lopen. Ja, dan voel je hem wel, dan voel je je broek een beetje van het zweet aan je plakken en dat...
0: Dat ging bij mij toch wat beter.
1: Ja, dus...
0: Maar dit is overigens geen advies, hè, dat ik er vandaag mee wegkwam. Dat betekent niet dat ik zeg dat jij het nu ook moet doen. Maar voel je je geïnspireerd, dan ik ga je ook niet tegenhouden.
1: Kijk, wij hebben een... hoe noem je dat? Een theorie.
0: Wij een theorie?
1: Ja, als je met een heel grote groep korte broek toch gaat aandoen. Wat gaan ze doen? Ze gaan niet in.
0: Oh, zeker, ja. Ja, maar dat is altijd lastig, hè. Als in dat zeggen ze ook van... dat is hetzelfde met stakingen, weet je wel. Ja, als in één keer het hele bedrijf gaat staken, ja, wat gaan ze doen? Iedereen ontslaan, dat kan niet. Maar dat is altijd heel moeilijk, want ja, hoe ga je dan die hele groep overtuigen dat je het allemaal gaat doen? Want als dan maar een paar mensen het doen en de anderen die doen het toch niet, ja, dan sta je in één keer goed voor lul. En ja, die kunnen ze dan bij wijze van spreken wel ontslaan. Dus
1: het is een risico.
0: Ja, het is altijd een risico. Het is heel moeilijk om...

0: om een grote groep mensen allemaal van één plan te overtuigen. Dat is gewoon lastig.
1: Maar wat wel makkelijk is te overtuigen van een grote groep mensen, is het volgende artiest. Die hebben we al eens een keer voorbij zien komen. Het is
0: U Hardy.
1: U Hardy. En ik mocht weer kiezen. Dus ik dacht, we kiezen een rustig nummer. Want hierna gaan we lekker de mixes doen. Dus ik zou zeggen, tot zo bij de mixes. Aankondiging van de mixes.

0: Ja, is het deuntje weer? Ja, ja. En dat kan maar één ding betekenen. Of ja, dat kunnen eigenlijk twee dingen betekenen. Het eerste is dat de A-team onderweg is. En het tweede ding kan betekenen dat wij de mix aankondigen. En ja, dat tweede is toch echt meer exciting, denk ik. Vind je niet?
1: Ik vind het sowieso.
0: Maar heb jij vroeger de A-team gekeken?
1: Uiteraard.
0: Heel goed. Ik ook. Ik heb... ik weet niet of we echt alles hebben gezien, maar ik heb wel een heel groot deel van die serie met mijn vader gekeken vroeger.
1: Wat is jouw favoriete karakter?
0: Ja, dat kan er maar één zijn. Mr.
1: T was het?
0: Ja, tuurlijk, Mr. T.
1: Oké, voor mij is het die gekke.
0: Oh, ja, ja. Ik ben wel even zijn naam kwijt, moet ik zeggen. Maar...
1: Ik zou het zo niet weten. Ik zou goed kijken niet, maar...
0: Ik ga heel eerlijk zijn. De laatste keer dat ik een aflevering van die serie heb gekeken, man, dat is sowieso misschien wel 15 jaar geleden, denk ik.
1: Je had in ieder geval de... met het witte haar.
0: Dat
1: je
0: was de leider inderdaad van de groep.
1: Je had T. En dan had je die die altijd met zijn haar bezig was aan de chicks.
0: Ja.
1: En je had een gekke.
0: Ja, de gekke.
1: En volgens mij vergeet ik er één. Maar...
0: Ik vraag me echt af, als ik nu zo'n aflevering zou kijken, hoe ik weet even niet hoe dat in het Nederlands zegt, maar how well does it age, weet je wel? Als in sommige van die oudere shows, die kijk je nu en dan denk je echt van, eeuw, weet je wel, van vond ik dat vroeger leuk? Terwijl andere shows, die blijven gewoon goed. Maakt niet uit hoe oud het is, maar bijvoorbeeld als je... Nu de originele Lord of the Rings films kijken of zo. Die zijn eigenlijk voor filmstandaarden echt best wel oud. Wordt nog steeds als echt een knijtig goede film gezien. Dus sommige dingen die blijven gewoon goed. Andere dingen die waren heel goed toen het uitkwam. En die gaan gewoon niet zo goed mee met de tijd. Dat, ja. Maar goed, in ieder geval, de A-team dus. Wij gaan weer de mixen aankondigen.
1: Moet het wel weer goed doen, hè?
0: Ja.
1: Want we zijn er net een beetje overheen gepraat, hè?
0: Gaan we het weer om... vooruit. Voor de tweede keer dan. Maar dan ga ik wel gewoon beginnen. Wij hebben na deze uitzending tot 9 uur weer heerlijke 3 uurs mixen gepland staan. Dus van 9 tot 12 vanavond kun jij luisteren. Als eerste naar Donovan Dames. Dan van 10 tot 11 naar Marco Verlasquez. En als laatste van 11 tot 12 naar Bejour Nudescu. Maar nou zijn we ook terug te luisteren op de zaterdag van 9 tot 11. Dus dat betekent dat de mixmarathon gewoon is terug te luisteren van 11 tot 2 uur 's nachts in dezelfde volgorde. Nogmaals, we beginnen met Donovan Dames, daarna Marco Verlasquez en we sluiten af met Bejour Nudescu. Hartstikke lekker. En dat was hem weer.
1: Kijk, en dit gewoon binnen de tijd.
0: Ja, nou, als je gewoon gelijk start, dan is het op zich niet zo moeilijk. Maar jij gaf mij net een opdracht. En dat was, als die mixes klaar zijn, dan heb ik echt even een banger nodig. En toen vond ik het eigenlijk heel jammer dat ik Fred V samen met Graphics al gedraaid had. Want ja, ik zag een nummer staan en dacht, dat zou perfect passen bij de opdracht. Maar toen dacht ik bij mezelf, ik zei net iets over dat die twee ook wel eens solo wat doen. En wat is het nou? Fred V heeft dit nummer solo gedaan. Dus ik vind dat genoeg reden om hem gewoon alsnog lekker te draaien. Dit is Mistakes samen met Lux Tides. En dit is, als je het mij vraagt, een banger.

0: Ja, daar zijn we weer terug van de banger. En ik...
1: Ja, is het een banger?
0: Het is een banger.
1: Kijk, dan heb ik de opdracht bij deze vervuld.
0: En ik dacht van, ik pak hem lekker door. En ik heb ondertussen ook iets leuks proberen erbij te vinden. Dit is een improvisatie, dus ik weet niet of het goed gaat, want ik heb hem nog niet kunnen luisteren. Maar ik zat te denken, wij bij DanceX hebben eigenlijk wel iets van een jingle nodig voor een banger alert. Dat lijkt me wel leuk. Dus,
1: nou, nu krijgen we het.
0: Ik zat even tussen de files die ik van App heb gekregen rondom de jingles. En er zit een... Is dat een beetje een banger alert? Of,
1: Nee, dat kan wel beter.
0: Helaas. Maar in ieder geval...
1: Dat kan beter.
0: Ja, dan moeten we snel even achter de computer zitten om dat zelf in elkaar te flansen. Dat moet denk ik wel lukken.
1: Ja, kan jij dat?
0: Ik zei wij, want ik kan het niet, dus...
1: En ik wel dan?
0: Je hebt volgens mij meer ervaring dan ik.
1: Dat klopt, maar daar gaan we het ook niet mee redden,
0: maar
1: denk ik.
0: Maar ik denk dat we het beter kunnen dan dit.
1: Vast wel. Nee, maar dat moet gewoon kunnen. Dat moet gewoon kunnen.
0: De vraag is, gaat het ook voor volgende week lukken? Ik denk het niet, maar we mogen altijd
1: hopen. Dat gaan we zien.
0: Dat gaan we inderdaad zien. Maar ja, die alert is natuurlijk van het vorige nummer, maar ook van het volgende... Want dat is ook een banger. Ik weet niet of jij ermee mee eens bent.
1: Wel prima. Prima.
0: Is het prima banger of is het...
1: Het is een prima. Ja, ik ben niet per se heel groot fan van het nummer. Maar het is gewoon fine.
0: Oké, ik dacht ik heb een banger, maar...
1: Ja, ik weet niet. Ja, ik ben niet heel groot Andromedic fan per se.
0: Nee?
1: Nee, valt wel mee op zich.
0: Ook niet Dinner?
1: Nee, al helemaal die niet. Ja, ik weet niet, vind ik zo commercieel of zo. Ik weet, ja. Ja.
0: Ik heb geen ander nummer, dus we moeten maar gaan luisteren.
1: Ja, dan moet je naar Cartoon gaan. Die heeft heel veel goede nummers. Moet je Biology pakken of zo. Dat vind ik echt een goed nummer. Ik weet niet of die... staat die ertussen? Oei, hij staat er niet tussen. Moet
0: nou,
1: je maar
0: praten.
1: Biology van Cartoon. Logi. Ja.
0: Ik ga op jou...
1: Ken je die?
0: Nee, dus ik ga...
1: Ik weet zeker dat jij dit echt een goed nummer vindt. De bovenste,
0: oké.
1: Ja, ik weet zeker dat jij dit een goed nummer vindt.
0: Oké, we gaan het horen.
1: Nou, dan is dit Biology van Cartoon, Jaja, Nublu en Game Boy Tetris.

0: Jij vroeg mij, is dit drum and bass? Nou, is dit drum and bass?
1: Ja, het duurde het wel. Ik was in het begin een beetje bang van, wat voor nummer heb je nou weer aangetikt?
0: En ben je nog steeds bang?
1: Nee, zeker niet.
0: Het is gewoon een goed nummer, toch?
1: Ben jij nu bang? Want ik heb je scherm uitgezet.
0: Ja, ik wou net zeggen, als er iemand bang moet zijn, nu dan ben ik het. Want jij zet mijn scherm uit en jij zegt, jij mag niet meekijken met wat ik nu ga doen. Dus ik hou me hard vast.
1: Ja, jij was niet eens met het nummer dat ik net wilde opzetten. Dus
0: ik was het er prima mee eens. Jij vraagt mij, dit is ook wel een banger, toch? Ik zeg, ik weet niet, ja, gewoon oké, maar...
1: Oké. Maar nu heb ik een do-over. Dus,
0: wat heb je?
1: Een do-over, dus dat je hem opnieuw probeert. Ik mag een tweede kans hebben
0: om
1: jou een banger...
0: een do-over. Ja, oké, check. Ja.
1: Ik heb een tweede kans om jou een banger aan te leveren.
0: Oké.
1: Het is niet Roxy Dekker.
0: Die maakt ook geen German bass, dus dat... Nee, dus dat wordt lastig.
1: Nee, maar ik had hem wel kunnen doen, want dan was het grappig geweest.
0: Het was zeker grappig geweest.
1: Maar ik ga hem aanzetten. En
0: moet ik dan ook... Ken ik het nummer of niet?
1: Ja.
0: Ja, ik ken het nummer. Is het nu ook een soort van spel dat ik moet raden welk nummer het is? Of is dat het niet?
1: Weet ik niet. We hebben 13 minuten, dus...
0: Nou, oké. Ik zou zeggen, zet hem aan en dan komen we erachter hoe snel ik hem... En als ik hem niet ken, dan zal ik het zeggen.
1: Is goed. Ja, ready?
0: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Oh ja, oké. Dreamland, Fox Stevenson.
1: Hierbij?
0: Dance Experience.

0: Nou, dat was een prima verrassing.
1: Ja?
0: Ja, dat was wel een hele helemaal goedgekeurd.
1: Dat was wel een beetje een cheap, maar een cheap keuze.
0: Ja, nee hoor, ik heb ervan genoten, dus dan is het altijd goed.
1: Kijk,
0: toch?
1: Nou, dan heb ik goed mijn best gedaan. Maar jij hebt het volgende nummer weer uitgekozen.
0: Ja, want we hadden dus een paar nummers geleden hadden wij Fred V en Graphics. En toen dacht ik, nou, dan doen we Fred V. En wat doen we dan nu?
1: Graphics.
0: Ja, exact. Graphics. Dus dit is dan weer een nummer van Graphics zonder zijn partner Fred V. Samen wel gemaakt met Paper Dragon. Dit is Forget the Rain.

0: Ja, ik denk dat de conclusie die we nu toch wel kunnen maken is dat ze ook allebei los van elkaar hartstikke goede nummers kunnen maken. Dat vind ik wel tenminste. Ik ben groot fan van beide, zowel los als samen. En ik vind het wel leuk wanneer artiesten dat doen. Dus
1: kijk.
0: Maar ons uurtje zit er alweer bijna op.
1: Ah, nou, we hebben nog een minuutje vol praten en dan...
0: Dat kunnen wij prima.
1: Dus, maar in ieder geval straks de mixes.
0: Zeker.
1: En als je denkt van, shit, ik heb het eerste uur gewoon compleet gemist.
0: Kan je gewoon terugluisteren. Als je denkt de tweede uur was ook echt heel lekker, dan kun je die ook terugluisteren. Als je de mixmarathon straks moet missen, dan kun je zelfs die terugluisteren. Als je denkt, ik vind Appassionata een topprogramma, maar ik luister nooit op de woensdag, dan kun je die terugluisteren. Je kan alles terugluisteren. Misschien nog leuk om te noemen, over terugluisteren te spreken. Er was gisteren iets leuks terug te luisteren op de radio. En dat was namelijk de laatste uitzending van Latent Talent. Angelina die gaat namelijk...
1: De laatste live, hè?
0: Ja, de laatste inderdaad live uitzending. Want Angelina die gaat helaas weg bij de omroep. Want die gaat iets best wel cools doen. En dat is gewoon bij een ander radiostation aan de slag gaan. En dat betekent dat gisteren haar laatste uitzending was. We hebben haar verrast in de studio terwijl ze aan het uitzenden was. Dus je kunt dat op de radio terugluisteren. Moet je een beetje rond 7:30 s'avonds of zo kijken. Maar dat komt wel goed. Wij gaan eruit met dit heerlijke nummer van van Wilkinson samen met Izzy Cross. Dit is Used to This. Bedankt voor het luisteren.
1: En tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk